hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. Ja!

0: gek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren.
0: Pom pom,
1: full beats per minuut.
0: Pom pom,
1: full beats per minuut.
0: Pom pom,
1: je moet een beetje agressief worden.

0: gaat er nou te doen?
1: Gewoon lekker, snuiven, cocaïne.
0: Wat is dat voor zooi?
1: Nou, dat is heel erg lekker hoor. Het is niet geweldig dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder geluid op dat keyboard van je willen musiceren? Want met kristallen glazen is dat te vibreren in de lounge. Wat krijgen we nou?

0: Dan hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door het plafond heen loopt, vooruit! En je moet een beetje agressief worden, dat mag best, want we zijn niet bij de gym en we zijn hier niet bij de balletclub.